0: Marnelli, Squanyahanchen, Nuruhui, a Moad Gatoin, a Maho, Elan Garibre, Egeri, Sivian, Nijek, Dahita Shart. Agus Vishan McRaymon, Agus Seamus Ennis, Aaron Laher, Leshen, Tafitchen, Ienu. Agus vi spin bre ar na Marnelli, Hirne, Margar Hianni, Sean McRaymon, Bojal, Lianadive. Agus vi sean gintse dún the Asian, nor a dyrshal lua, na mojal mar chasta si o Radio Éireann. Gur hílse gwych a bata spór as a léid da rod dene a yenu. Is cosil nátro barter account ar bion a thamsion. Anis sivlian níge cuig a hart dascal Radio Éireann studio úr a gahar charki. Agus creilu gulior clárache gaelike un studio sin ar fáil wad. Agus inchin McGruerick agus Padraig Tyres amon na glárcha, a mask dín yele. Agus bai gita ogan le Padraig Tyres ar womwate. A bwailam tuirami phobl na gaelike aail fa vali ure leis an awr cartlane seo chur a gubber don phobl mar ash chagishk. Eg level, eg sule. Ta canoint punk IE on hana hain, agus ta shin inta, agus taas ugum gamin awr on chartlan a ta chrilu gafoil ma chrai hain seo la shgilla, in usaj chursi chagish eg sule. A da maun tarigid eg RTE, agus RTE, radi an the galtarte, le bart, chur a grich, nach mecha inta. Agus le djeru hor le cursi nu, on macari o chruk na bro, le tasitche eran woher, ejer balavurne, agus kalarne, eg play cursi an teil le Padraig Tyres, civilian ni djerg charto kuig. Agus couple came rinke le clunchen on e inin maie, agus kjol pos, maravern chatein e, o horse, beldarish, donal o kelechers.
1: Kan je van de sjeel fijn met als je nieuw?
2: Ja, dan niet bij mensen gemaakt.
1: Klasson.
2: En rood aan dat hij me heeft fijn ervaard. Ik ben te gelijk die je ook als radio machine, als ik als radio machine iets met me mag.
1: Bij de streek is het eigenlijk.
2: Bij de streek is ja, het eigenlijk om August. Rood aan je dat me heeft fijn in land komen je. Is machine weer de Rio? De Rio Darwin. Der er Darwin ist in der Feste wieder er durch.
1: Kann dort der Darwin?
2: Dort ja gar aus ne Munkrise hanem er durch nach dort. Dort ja ein Mädchen. Aber es da lumsa gar vier Eichen.

0: Oh, tá sin námsan an támsan a ríist an tám cíanna is a bhí an teachtain sé me cairan de phléisiúir ete an tríil a chóirde agus beirt lúbidí grí eile atá farm in is an sahanóf. Sin iad Bernie Ford ní bhaidir tí cá siad tos na hegóirdaí hana hénig agus Susan ní chóir náin.
1: Oh, gur mágat.
2: Hello, Susan.
0: An bheirt a gaibh óvalin lucha gníis a réan an bhaid.
1: Ichir sin.
0: Nach des. Cogar a Susan I chóir náin, tos nó me leat hénig, cadiad nú rudí ete sa tail a hugan pléisiúr dutse a bhrilum?
2: Now, neither ang lehen rudí ete orha, ach, nú rudí a hugan pléisiúr dum sa tail, so.
0: Tú rchaun a bhain dún ar dúse rinti?
2: Well, is brálam, maheir a gishgint chúm tra hónach an dínéir.
0: An ba?
2: Is brálam a. Now, éndan ag gwelehenig o orom, tas go gomrealiom sa éndan ag hacht a doros a seachum a chundin eir, so ni chun se, en vaigarom,
1: kevil a gaila bohor,
2: no kevil a gaila doros a seach. Ach, is brealiom chri, maher a gishin chum tra hona.
0: Noch das is, sinne Susan, bing Bernie chut in isch os rada gavile quidda tuk a hem
2: ach a roch gom lehe. Ach a roch gom lehe.
0: Anna, yes, dirhan gan ean toch moor on dine le sinne Susan, le sin meid har oorti gut fe dahir ve chut dan ni neer. A verni, cad fut heine, cad ean rad at sa teile hogan pleis ur dat chim?
1: Han si me an at? Well, vise go ni at, is toch ach. Okay, fors Anna Yacker is al nou la queen of her, maar haar pleasure is het teil, ach het zijn pleasure ette on teil. Okay, kan de woon na nervim egen goon toert ma ihe, is bralem ma illen a chahav a gunne van goon toert, agus sais leestacher een goon toert, sais stansa haan, sais chassav sais, agus bein beder banke mach een laai vela naarde, mach roman agam, agus bein happy out het zan, bein poos vastel hem heen, chassav kosh goon toert, bein dien het egeer, sich aan hoort dan, no a derm, hangri bra, chassav en sa. So, sin cawn at ystocha. Ach, fi sy'n caint le hyd Elmer iawn o'r sio, agos dwi'n ti, beig ar bin sais rodeigen honig sy'n na dŵr, na rodeigen o nŵchus beidr o'n fwyntyr, wel, sy'n eich am yr o'r peis gilydd. Ach,
0: Agos yn nir ffa wrôn yn sy'n agos ta siast o'ch cwn tŵr o'ch marsyn?
1: Wel, nietin is toch ach ni hene een klachtes moer en badjien is toch ach
0: toch
1: we hem live agus kora agus crack skolo ader.
0: En ba agus me fa tacht se clear rinne aber dan me vechlastierde te dierig doch rol.
1: Nie weg kan dat no.
0: Nie weg.
1: No.
0: Het is pure sauce dat de jischkin te ver niet in count das elle. Susan de achtergrond om kent haar in de count haar rauw naar het doen.
2: Is bra lumsa bleid iadig iishkin tu muhir a liner la bra.
1: Oh, yeah.
0: Cadê?
2: Bleid iadig. An line i fel lawn. Fairly a fairly iadig.
0: Ken focal a vi gotan son?
2: Bleid iadig.
0: Bleid.
2: Where sin focal a vi gen fam?
0: Bleid iadig.
2: An bleid bra iadig imo gen.
0: Agus an mo bauta san inil ni choin inish a vechna hiadig onas go mechon an line lawn agot.
2: O, yn maile losgu. Dyn yma gref chwyg lina i'r alain. Gref chwyg. Agus ni, agus isbiog lôn a rawd ar lôn.
0: Ond ba?
1: Ostad.
2: Ach isbiog lôn, chrwy e?
0: Ach lôn yn tîg

0: go hála ar fad an job an sin ce chuil na pípa gaibhú éman.
1: Dulgraíigh, dulgraíigh.
0: Níl teasa chun isteach ar bhfuil.
1: Tá sé deacha bheith seint nach le trí grábosca cuaig tra agus le ríd beag a bháin agam féin. Sí sa chuing mar
0: scoil. Agus bhfuil Eli Wachtan sin tí hirib agus an nidil aici gair bheith cuinneal sos slíb ar fad.
2: Is na pí bríf in a grán an tám ar fad.
0: Ó, bina chui ar mid.
2: Sinné,
0: fag mít fúi. Bí mag al a rá ar mid. Cad a agus Tony Mallard tú busci a mach tú nána ag a musca trí ró Will
2: sí tá Tony tú se bheith sa gym a bhaid níos mó na mar a ham se sin bachorim bagáin treináda nu bheidir sé bhí a chab a méla vörid agus éan úr a bhí a méla vörid tá clown Tony tú se bheith chófáil tú chlum san tomar fad Bin sé anna eachar an áta ágan. So bheidir, má bhagam sus go bheila vörid sé scúpla mí, go mhengi nán an ceol a hain an Tony haintach. Nether fwy lár. Ní anuf.
0: Ata mai cínti go wán tú chrúial as busgaid tí ról, wán?
2: Anish is a rish, yeah, couplewer.
0: Ta tu the wash did a row one, because it's raro, so keen of the to go to real canela.
2: Yeah, there.
0: Do you want a chance to count three keen or deuce?
2: I'm playing to go.
0: We're more on different than a shade of the whisk in Yermid.
2: Ta is toch. Nether fin Moskos, doch, well, in Korchig, if I can find a Gagos Tony, Lishin Gold, is toch, ta. And Kyol Kane is a Kyon, the Bimmy the Gaish at Lishna Kyol Tori Kane. So Stocha Shachas Tony Vibogastach, Nismaniki. Now Stocha Tammy to go naughty de Frulig and I'm a gammon to de Frulach, Tan Rahim
0: Kosuli.
2: Yeah, so Nervim Fain is Tony, August Michael Kane, Aberishain Lichela Bimmy the Rajis near Umi Tree Voska Lichela, Homalichela Lefada. Is toch ta dreigt tegen ik Tony er een gaaf heeft een boske, August is steeds voem voor je leeftijd ge. Niet heger steeds chorus maar C sharp die het aan te komen te veel lager. Bij me smijn of voor je zit en er en BNC les, you know. Is een part August een taffe te winnen moet jouwen.
0: Ja. Bij me kun je wel handen. Wil dat gewoon chaleren in de schakant. Gaat je er wat een fietje die. August moet je geest als PJ Conlon, August John J Kimmel. Ik ga een keer blijven. Kijk eens even zijn culturele ook geest.
2: AI is toch. Lekker onder de visje de geest als Tony Sweeney. August
0: hier met hem maar. August helemaal met hem. August Ellie Egan. Lekker onder de.
2: Nader.
0: Ach, maar dan is toen hier onder het zijn culturele aan zijn fietje die. Ach, en is daar. En dat culturele.
2: August hier van het oorlogje. Ach, en is. Agus deisina do ghine seint agus abur stocha tá saol a bhaid níos buige a ghine sa láta neof an gofil ámag dhine seint agus tracha dí féltar na os scoil saori gwyli clansi ach nádar nó tá samúl fwy na tafad dína nor a ha na tafad ar fáil dus na dína óga chun éisio leis gohéasca tagan an sim mar tá sé dachar ar ha dol a lorag an stif ar nós tafad Peter Conlon abur all time records now Emmett Gill tá Morach it sued vech se ani achar domse vech geishe le Peter Conlon mar tana tafad ar fud na hata. Ach nor hagan abar Glúiski agus Lauran agus wadi mar sin amach clushan dine o geig an dele iad agus an sun ta tu
0: gan chan inspiroid
2: sin in rods ya ta bim grime ag Peter Conlon ar tan sun agus ni skile se lat
0: well ma kinti gan ke blian beg grime ag gtiamad o machar ar ruin o fresin agus ag Tony Sweeney
2: hey Ta grime ag Tony Orms a peishkile agus Clement as ulung will Clement a geist of course the sun
3: agus
0: anu vi antor ag Tony ar var dimma wen in ora Martin McMahon ar rod Tony
3: that's right
0: sin ean moshtin moor na hei
3: yeah that's actually his box right now this one
0: so sin buskile Martin McMahon a ba
3: Yeah, exactly. Yeah, so yeah. It's great to be playing now with these mighty musicians and keeping them good music going.
0: Shane, Shane, is far we all casa keol as can they hold and musk.
3: Something like that.
2: Oh, Nancy.
0: Niet dat hadden lachte maar als musk is naar keol can they hold. Ik heb ze meedo dat casa Martin McMahon is. Niet dat pisine leggen. Kijk, dat gaat je benieuwen.
2: It's an Kiedriel Colliers, August Martin McMahon's and Dorica.
0: So not true. Yeah. Just telepathy.
3: That's when I was coming.
2: Yeah.
0: Quinier immersion.
2: Morgan answers.

0: Rihus, ik is aan het houden, zeg maar bij uit brengen, schijn jaren Martin ook aan nee. Jira, stoi nog een moer aan band, ik Martin lusje, is het echt nu, ben echt het ideaal en is, ik het dagen te zien dan, met jaren in 20's en leen, half leen. Ach, August, hoe is is moe gaan ook wil is dat was het was was was geschantig zo daar linie gaat gaat ook die was een chunder ach dit is geweest die les alle want je som een techno maar een tech dat deel maar leuk hem de een goeie nieuwe genial ach niet hebben gor omdat galen toer in nog eens kinder die bouwen bouwen
1: Well, Brianna, ich habe mich schon beruhigt, dass es laut ist, aber ich meine, ich muss ein bisschen Magel machen, ich gehe dich letztes Mal erst kein, es gibt schon Schild, es ist hänglich, ich bin die Lacki, sehr lecker und sehr. Ich Brianna, ich habe mich beruhigt, dass es laut ist, ich meine, es ist nur für ihn sich, nur für ihn sich, nur für ihn sich, nur für ihn sich, nur für ihn sich, nur für ihn sich, nur für ihn sich, nur für ihn Radio nu heb ik hende bellig heen. Ach, nu ben niet zo aan dan zijn winst kunnen zullen. Dan kan je plichtentje dan. Dus zo de rest door hele je smaakje gedaard heen. Dus zo heen de reis. Zoals een kanaaltje rond de frisse. Dus dat is niet gaan leren. Dus je zegt, ik zeg, studio gaat zien. Moet je de maat zijn. De loutlinie. Voor je gaat je kunnen hemmachten. Ik weet dat ik graag zie de geile. Dus frisse bij de kan bellig als aarde. Heb ik een beslachtiger. Het heeft een keer gelang. Kijk, hoe moet je het frisse?
2: Dan
1: ga ik maar weer on tacht yn teud gan fi, mae'r fi'n gwni, ni wad wanya, siacht yn o'r osicht, ach sol o gohau mwyd y cain sbeid e chwrs i edi, gos chwrs i ffasiwn. Bi gylio rhan y tarlw hi'n polon chymailis na'r os i hyn?
2: Bi yn, mae'n chwyn dyn i gael siar blent yn i fi chanach gael gyda na'r os i, gos cysi's gael, gos ffarreti, ach yn eich chwyr o ostan, dietwch tu fe sgrif, gos fe bren, gos togal si's chwyr o ocaid, en meditar schul en alle en dat is een rossie schul. Als goede vlieën bij ons met brand, we hebben fikken rutkin telekurlish, nu zijn de host en je niet kunt bussen neer voor, la golke die on rosshursa. Dat je de kernert immacht die is culturi more attacked. Als freshen ook met vijderke pokkast die is moed en is een man in te snowstaan. Je hebt toe de hikker la galisch tegen een rossie, je hebt toe de jinger, je hebt toe de glunje feeën, je hebt toe. On busla gael os, da glor pwcaisdi on ni smwna ichi trogus ichi chwt. Ach, ma ddeth yw siacht la, ta siad glor gan rossi trinwna, ddeir dyn y la mor la na man, ddeir dyn. Ddeir hyn agos ys arnig sy'n la na clunio ddeir dyn na met hatra sy'n lwyn siadet. So, ta siad gyda eich chymag, wyl clon yn anna gael on, gyfec yna na dyn yoga, yn ymwch dyn tych siad fi'n sy'n gael, ysgwyl ddeir siach o'r cwrsiach ar y cymwrtas. On capping cracket is aan om kat te cracket is
1: August corrige spete we geest dat is ja dat zie schachten niet van te voors niet de samse kan maar mooi dat naar kan maar voor je zie schachten niet wil je al doen nu er gaat corrige we hebben nog spete in de plannen niet maar zo zijn prijs niet zo die zo spete schachten zijn morgen toe in de tijd
2: So ta laskni fi lahar in the ticket agus hog ma shis kana kuncha so ta abrjaloni kse mart ta get lagal shacht sig kug euro ti keti sir din kerch agus sir din shacht ne harta fiche ach chin ik drasi et heit dan pukashar shis kug euro si aftu sechan no bin me hen knal shahan bitir wuj Chodiblí yn byw beg ddech mwy sechar y sarn yn dŵl noch agos i tedd chodon lyfa sias sŵs o trec o brog am o'ch sychan e agos trec o ddech siwl hart chamach am o'ch sychan e ba cedd eith sy'n gael gyfanio na tan y caple ti'ch ta sech agos sy'n rwyd môr sy'n rwyd sy'n caple ti'n chi tîmpol ba cedd eith gael sech a chyn agos chwg euro le'n tot le ddiol o'ch o'ch sys agos sech euro le ddiol ni mae'r anis gyf dy môr o'n gyfach a sech euro sy'n hannach Mae'n byn y preis ni gos agos chyn tan lawr yn yr os i e hyn agos yn omlan tar eithaf sias gael cwg euro fi lawr
1: Sure.
2: I guess,